Andrei Sirotkin hoorde u. En ook dat gaat nog verschijnen. En pas op 3 juli het nieuwe album van Andrei Sirotkin. Nothing Behind the Words. U hoorde Who Am I When Nobody's Watching. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. En in de vorige week van X-Rated was ik nogal aan het mopperen over het uitblijven van Chris Watson bij Cabaret Voltaire. Nou, vanavond draai ik geen Cabaret Voltaire in X-Rated, want vorige week hebben we daar al 20 minuten lang de Western Mantra gedraaid. Maar ik wil nog wel even terugkomen op het concert van gisteren, want het was gewoon in één woord geweldig. Het was gewoon echt heel erg goed. Het was beter dan ik had verwacht. En Chris Watson werd gewoon ook niet gemist. Helaas voor degenen die er niet bij waren. U heeft wel wat gemist. En het Cabaret Voltaire gaf een echt een uitstekend optreden. En de partijen, en daarvan was ik echt onder de indruk, de partijen die Richard H. Kirk in de tijd deed, gitaar en elektronica, werden voortreffelijk gedaan door Eric Random. Ook was het fijn om banjo op het toneel te zien met elektronica en percussie. Goed, geen Cabaret Voltaire dus qua muziek, maar wel even teruggekomen op het concert van gisteren. En nu het nieuwe werk van Gens Naï uit Frankrijk. En wordt bijgestaan door Leu. L-O. En L-O, Leu, is de dochter van een van de leden van Gens Naï. Het nieuwe album heet Tomoko. En dit is Prague Teshima.

Het is gewoon altijd hoogstaand wat die man doet. Die man is Robert Henke, ook beter bekend als Mono Lake. Zijn nieuwste album onder de naam Robert Henke is verschenen. Signal to Noise Volume 2. En dat is inderdaad de opvolger van Signal to Noise Volume 1. En dat is alweer een flinke tijd geleden dat die plaat is uitgekomen. Nu dus eindelijk het tweede gedeelte, verschenen op het eigen label van Robert Henke, Imbalance Computer Music. Signal to Noise 3 hoorde u van het album Signal to Noise 2. Zo, Robert Henke hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu weer een album wat nog uit moet komen. En namelijk pas op 24 juni. Het nieuwe album van de twee ambient groothelden. Grootheden Abul Mogar en Rafael Anton Irisarri. Zij werken samen, zij werkten al samen op een eerste samenwerkingsalbum. En er is nu een tweede opkomst, dus Where Light Pauses in the Silence of the Sun. En dat gaat verschenen via Black Knoll Editions. Zoals gezegd, dus 24 juni, dus pas. Abul Mogar en Rafael Anton Irisarri. Dit is van dat nog te verschijnen album, het schitterende Blue Descent.

0: Ja, dit is hele, maar dan ook echt hele diepe dub. Ik weet niet of je het nog dub kan noemen, maar de ambient dub invloeden zijn er zeker bij Variant. Variant is Stephen Hitchell en hij heeft veelvuldig samengewerkt met Rod Model. En dat is te horen ook. Deze twee heren maken de meest fantastische, sompige ambient dub. Dit is Variant van het nieuwste album While the Universe Sleeps via Quiet Details verschenen. Beyond the Stars hoorde u van Variant.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. En daarin aandacht voor Daniel Thomas Freeman. In de jaren 80 was ik in de kade in Zaandam met mijn vrienden René Peschaar en Jozef. René en Jozef en ikzelf. En wij gingen naar een concert van Tommy Stoempf. Tommy Stoempf trad op in de kade in Zaandam. En voor we echt letterlijk welgeteld ons drieën. Verder was er nog een meisje van de garderobe, iemand achter de bar en de portier. En dat was het. Dat was het gehele publiek voor het concert van Tommy Stoempf. Het interesseerde Tommy Stoempf helemaal geen hol. Wij kregen bier, René en Jozef en ikzelf. En wij gingen naar een concert van Tommy Stoempf. Tommy Stoempf trad op in de kade in Zaandam. En voor we echt letterlijk welgeteld ons drieën. Verder was er nog een meisje van de garderobe, iemand achter de bar en de portier. En dat was het. Dat was het.

0: Paspoorten.
1: He even tries to take our cameras.

0: We have to go along.
1: Alcohol.

Union Jack. Met two full moons en een trout. Twee volle manen en een forel. Jawel, Union Jack aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Een duo uit Engeland die deze 12-inch maakte in 1994. Two Full Moons and a Trout. En dat in de Caspar Pound mix. En dat staat natuurlijk garant voor een lekker acid geluidje. Inmiddels is het gaan regenen in het hele land, bijna zo'n beetje. Dus blijft u vooral binnen en zet de boksen wat harder. Dempt de lichten, ontsteekt de kaarsen en vult een goede kelk voor een nieuwe episode van X-Rated. En dat allemaal tot hedenavond 11 uur, gevolgd door een X-Ray tot middernacht. Union Jack opende deze X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond. Fijn dat u erbij bent. En we gaan lekker door met nieuw werk. Namelijk een single die inmiddels is verschenen, terwijl het album... Dat laat nog even op zich wachten. Het album gaat Act 3 heten en dat gaat verschijnen op 6 december. Ik heb het over Cora Novoa. De single die heet Social Standards. En dat is verschenen via het label Seeking the Velvet. Dit is X-Rated.

heerlijk gruizig. Robert Bergman. U hoorde de track Drum Tracks. En dat staat op zijn nieuwe single 3AM. Wat verschenen via zijn eigen Brew label. Robert Bergman. Eigenlijk al geruime tijd aan de weg timmerend. Met allerlei elektronica. In de house techno hoek. Hij werkt onder andere ook in een goed geoutilleerde danswinkel. In de Spuistraat in Amsterdam. En daar loop je natuurlijk ook heel veel kennis op. Robert Bergman en zijn nieuwe single. Fantastisch werk. 3 tracks staan erop. De 12-inch 3AM. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik draaide hiervoor Cora Novoa. En toen dacht ik, die zou ik wel willen zien optreden op het Grauzone Festival. Die past daar best wel bij. Maar dat denk ik ook van de volgende die in de speler zit. Dat is namelijk Eat Girls. Deze dames, die zie ik eigenlijk ook wel op Grauzone staan. Hun nieuwe album heet Aria Silenzio. En dat is onlangs verschenen via het Duitse Bureau B-label. Hier zijn Eat Girls met Trouwschaft.

Wat is dat toch met Kevin Richard Martin? Waarom is nou echt vrijwel alles maakt wat hij maakt gewoon goed? Denk aan het laatste album wat hij maakte met KMRU, Disconnect. En denk ook aan het nieuwe album wat hij heeft gemaakt onder de naam The Bug. En daar heeft hij 5 delen uit de single reeks Machines verzameld. En daarom heet hij ook Machines 1 tot en met 5. The Bug, Kevin Richard Martin. Helemaal solo. En waar hij normaal wel eens rappers erbij gooit, heeft hij dat op dit album totaal niet gedaan. Het is allemaal instrumentaal. U hoorde Released met als ondertitel The Need to Escape. Een en ander verscheen op het zwaar gewichten label Relapse. The Bug, prachtig nieuw werk. En ook nieuw, en dat is een soort Polische-Deutsche Freundschaft. Oftewel een samenwerkingsverband tussen Polen en Duitsers. Ik heb het over de band Düsseldorf. Die naam hadden ze beter niet kunnen nemen, want er bestaat natuurlijk al heel erg lang een La Düsseldorf. Dus verwart u het daar niet mee. Die komt notabene ook uit Duitsland. Maar de muziek, die mag er zijn. Het nieuwste album, dat heet Bunkermuziek. En dat is dus verschenen via het Poolse label Zoharum. Hier is Düsseldorf met het heerlijke Sinti Space nummer Oostwall.

Allemachtig, wat een track zeg. Als het hele album zo is, en we hebben eigenlijk pas twee nummers gehoord, dan is het weer zo'n eindlijst ding. Het is het elektronische muziek improviseer volume 3 ding van Sunroof. Electronic Music Improvisations volume 3. Nou, de nummers 1 en 2, die kennen we inmiddels al een geruime tijd. En nu komt er dan ook gelukkig een deel 3 aan. Dat gaat gebeuren op 29 november aanstaande. Sunroof, oftewel Gareth Jones, de bekende producer. En Daniel Miller, oftewel de baas van Mute Records. Maar ook muziek. Hij zit bijvoorbeeld achter het 1980 singeltje TVOD van The Normal en de Silicon Teens. En meer van dat leuks. En al heel lang inderdaad de baas van Mute Records. Hij heeft Depeche Mode destijds binnengehaald. En daar plukt hij nog steeds de vruchten van. Sunroof hier bij X-Rated. En waar we zijn aanbeland bij de nieuwste van Klaus Schulze. Wat zegt u? Een nieuwe? Dat kan toch niet? Ja, dat kan. Hij is inmiddels natuurlijk overleden. Maar in 2008 heeft hij de soundtrack gemaakt voor een film. En die film die heet Hackers. En die heeft hij opgenomen. Hij had eigenlijk maar een half uur hoeven maken. Maar hij heeft er een volledig album van gemaakt. En de muziek die hij inleverde, daar is uiteindelijk maar een half uurtje van gebruikt. En ook nog eens een keer als zachte achtergrondmuziek. En gelukkig is dat dankzij de nazaten van Klaus Schulze nu uitgebracht als volwaardig album 101 Milky Way via SPV Records. Klaus Schulze, mijn grote held, met een postuum album. Hier is de track Infinity.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: En dat was tot de laatste snik. Klaus Schulze van het nieuwe postuum verschenen album 101 Milky Way. En u hoorde Infinity. Inmiddels zijn we al lang aanbeland in uur 2. We zijn inmiddels alweer 2 minuten bezig. Maar dan mag de pret niet drukken, want we hebben nog veel moois tot 11 uur. En daarna X-ray. En u hoort nu 5 or 6. Ja, en hoe kom ik daarop? Het was van de week dat ik een papiertje voor me had. En het was werkelijk niet te zien of het nou een 5 of een 6 was. En daardoor maakte ik een fout. Het was een 6. Nee, was het een 5? Het bleek een 5 te zijn, maar ik dacht dat het een 6 was. Anyway, toen kwam ik op 5 or 6. En die maakte in 1981 de schitterende mini-LP Polar Exposure. Nou, het wordt ook nog eens een keer stervenskoud deze week. Dus vandaar Polar Exposure van 5 or 6. Nu hier bij X-Rated.

Ja, het is weer november. En dan moet sowieso Coil te horen zijn hier bij X-Rated. Het is inmiddels heel lang geleden, ja, we hebben het over 20 jaar, dat John Balance niet meer onder ons is. Die overleed op 13 november 2004. En Peter Christofferson, die overleed ook in november, namelijk op 24 november 2010. En sindsdien is er eigenlijk gewoon helemaal geen Coil meer. Behalve dan de nog levende leden die af en toe aankwamen, zoals Drew McDowell en Thipple Sandra en heel veel anderen. Maar de core Coil is niet meer. Daarom nu in X-Rated andermaal de track The Sea Priestess. Die heb ik één keer eerder gedraaid in X-Rated. Daarom was het de hoogste tijd om nog een keer te draaien. Schitterende track die u kunt vinden op het album Astral Disaster. Dat verscheen in 1999... in een hele kleine oplage van 99 stuks. Zodat niemand eraan kwam. Daarom is hij gelukkig heruitgegeven in 2000. In een gewoon flink aantal op Threshold House. Coil hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu gaan naar inderdaad nieuw werk van Boxholm. Het project van Peter Andersson, oftewel Raison d'être. Boxholm is een van zijn andere incarnaties. En onder die naam heeft hij weer een nieuw album. Here Comes Boxholm for Your Earthly Delights. En dat is verschenen via Yantra Atmospheres. Dit is Boxholm in de schitterende track Preparing Destiny of the Melt.

Lekker zwaar, lekker log. Het werk van Kost, K-H-O-S-T. Kost en het nieuwe album Many Things Afflict Us, Few Things Console Us. En dat is nieuw verschenen via Cold Spring Records. Kost hoorde u met Reading Between the Lines hierbij. X-rated op de concertzender. Waar we alweer verder gaan met nieuw werk. Namelijk Kloob. En die is vaker te horen geweest in dit prachtige radioprogramma. Danny Kloob, oftewel Daniel Ferreira. Dat is Kloob. En hij staat met een track op de verzamelaar Drone Islands Borealis als ondertitel. En dat is via het Italiaanse 8 Tower verschenen. U hoort nu Kloob met Whispers of the Ethereal Current. Danny Kloob hier bij X-Rated.

A Challenge of Honor. En deze track die kreeg ik in 2012 van de frontman van A Challenge of Honor, Peter Zavelkal. Ik had hem namelijk geboekt voor de X-Rated Stage op het Summer Darkness Festival. En toen kreeg ik deze unieke track, A Dark Wind Blue. 2 jaar later werd hij alsnog uitgebracht op het album Taken by the Flames via het Oostenrijkse Steinklang Industries. En Challenge of Honor heeft toen opgetreden in de X-Rated Stage in de Spiegelbar van Tivoli. De oude Tivoli op de Oude Gracht. Waar onder andere ook Velios heeft opgetreden. Dark Raad. Het was een mooie tijd. Laten we het daarop houden. Daarvoor hoorde u een track van Club van het album, het verzamelalbum Drone Islands Borealis. Helaas dit het einde van deze X-Rated op deze donkere, natte en koude zondagavond. Maar u kunt direct na 11 genieten van een nieuwe X-Ray. Uit Frankrijk, de broers Frédéric Charlot en Olivier Charlot. En zij vormden destijds Manin Carri. En Manin Carri, daar heb ik 3 tracks gevonden op het album Le Diable avec ses chevaux. Dat verscheen in 2007. En behalve Manin Carri zijn ze ook Indalaska. En als Indalaska heb ik ook 3 tracks gevonden op het album Musique des Sables. En dat is onlangs verschenen via het Poolse Zoharum label. Indalaska, oftewel Manin Carri, oftewel Frédéric en Olivier Charlot. Zometeen in X-Ray tot middernacht. Deze X-Ray is direct na 11 terug te beluisteren. De playlist staat volledig op de site van de Concertzender. Een site waar overigens nog veel meer moois te beleven is. Want wat heeft de Concertzender een mooie, rijke, muzikale inhoud. En als u even op zoek gaat, dan vindt u heel veel moois. En anders is er gewoon ook weer een nieuwe X-Rated ijs- en wederdienende op de zondagavond. Volgende week, zondag, tussen 9 en 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. Dank voor alle reacties ook. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Raisins.

Wauw toch? Echt in één woord, wauw. En we hebben weer een reden natuurlijk, want Music to Play in the Dark die heeft een broodnodige heruitgave gekregen op het DICE label. Music to Play in the Dark 2, en daarvan hoorde u de track Tiny Golden Books. Wat een pracht track. En tot mijn grote verbazing was deze track helemaal nog nooit gedraaid in X-Rated. Althans, niet op de concertzender voor het laatst gedraaid toen het programma nog op Kink FM zat. Dus heeft u het album niet, u kunt het nu weer aanschaffen via DICE Records dus. X-Rated op de concertzender. Vorige week hadden we helaas het overlijden van Klaus Schulze. En ik wilde nog even heel erg duidelijk maken dat ik ontzettend dankbaar ben voor alle, door de hele week heen ging dat door, voor alle opmerkingen en mooie woorden die ik heb gekregen over deze special die ik toen vorige week gemaakt heb rond Klaus Schulze. Dank u wel daarvoor. En deze week moeten we helaas ook weer afscheid nemen van twee artiesten die wel degelijk allebei in X-Rated thuis horen. De meest opvallende is wel Albin Julius. Hij was de frontman van The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud en Blood Axis. Nee, Blood Axis moet je mij horen. Het spijt me wel. Die haal ik wel vaker door de war. Der Bloedharsh moet ik zeggen. Albin Julius, hij is slechts 54 jaar geworden. De reden rond zijn overlijden is niet officieel bekendgemaakt, maar er wordt gefluisterd dat het een hartstilstand betreft. En dat zou natuurlijk heel goed kunnen. We laten de muziek spreken nu voor Albin Julius. Te beginnen met zijn eerste belangrijke project en dat is The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud. U hoort het vierde ongetitelde gedeelte van het album A New Soldier Follows the Path of a New King.

En dat was dan Der Bloedharsh, het andere project van Albin Julius, die ons deze week moest ontvallen. U hoorde het derde gedeelte, ook weer ongetiteld, van de track, van het album The Track of the Hunted. Dat verscheen op WKN Records in 2000. En WKN, dat was ook het label van Albin Julius. En dat staat voor Wir kapitulieren niemals. Rust in vrede, Albin Julius. Je komt straks nog één keer even terug in deze uitzending van X-Rated. Want daar luistert u naar op de concertzender. En ik zei het net al, er waren twee muzikanten waar we afscheid van moesten nemen. De ander is de markante muzikant en die een teruggetrokken leven leed eigenlijk. Peter Vromader. Voor het eerst in 1981 hoorden we van Peter Vromader. En die is naderhand, heeft hij ontzettend veel gemaakt. Want behalve experimentele muzikant die zich bezig hield met onder andere genres als krautrock en dark ambient, zat hij ook in de progrock. En hij organiseerde ook tentoonstellingen, want was ook nog eens een keer kunstenaar. Heeft met films gewerkt en diverse multimedia projecten. Heeft onder andere ook gewerkt met H.R. Giger, Hans-Rudy Giger. Die stierf overigens 12 mei 2014. En nu is Peter Vromader er zelf ook niet meer. Een angstaanjagende track die is te vinden op zijn eerste album die in eigen beheer verscheen. Muziek, moet ik het op zijn Duits uitspreken natuurlijk. Muziek aus dem Schattenreich. Hij maakte ook muziek onder de naam Necropolis. Nu hoort nu de track Crypta van dat album. Rust in vrede, Peter Vromader.

En deze gezellige dijenkletser kwam van Joel Gilardini en Paolo Bandera. Het album Jenseits der Anerkennung. Je hoorde de titeltrack en dat verscheen onlangs op datzelfde sublabel van Silentes, waar we al eerder een track van draaiden, namelijk Standard Records. En nog meer gezelligheid met Club en Ona Sander. Zij maakte het geweldige album Tempestrari via Winterlight Records. Dit is Furious Dawn.

Maar ik moet in dit geval zeggen, Boyd Rice and Fiends. Niet te vergelijken met zijn project Boyd Rice and Friends. The Fiends, die zijn Douglas P. van Death in June. En inderdaad, Albin Julius van Der Blut Harsh and the Moon Lay Hidden Beneath a Cloud. Die zong ook mee op dit album Wolf Pact. En u hoorde de titeltrack van het album Wolf Pact. En dat verscheen in 2002. Nogmaals, rust in vrede. Albin Julius, gelukkig zijn Boyd Rice, zowel als Douglas P. nog onder ons. En nou moet het verdomme maar eens afgelopen zijn hoor, met al die overlijdens, al die doden. Het is gewoon niet leuk meer. Het gaat wel echt ontzettend hard de laatste tijd. Maar goed, wat doe je er tegen? Helemaal niets. Waar je ook niks tegen doet, en dat is maar goed ook, is gewoon de start van X-Ray. Zometeen het derde uur X-Ray Tit onder de nummer X-Ray. En dat is een special rond Atomine Electrine of Atomine Electrine. Dat is Peter Andersson, die ook opereert onder de naam Raison d'être. En dit side project van hem, daar duikt hij veel meer de Synthi Space in. Ik heb voor een heleboel albums één track uitgekozen. Van een heleboel albums een heleboel tracks uitgekozen. U hoort een track van het album Archimetrical Universe uit 1999. Nebulous uit 2007. Een gedeelte uit The Deep Invisible uit 2008. Een track van Laniakea uit 2015. En een track van The Second Moon uit 2016. En een track van The Antikythera Mechanism. En dat verscheen in 2019 via Winter Lights. Peter Andersson, Atomine Electrine. Zometeen na 11 uur. En volgende week en de week daarna, dan duik ik zoals aangekondigd al en zoals beloofd in wat langere tracks van Klaus Schulze. Dat hoort u dus in volgende week in X-Ray en de week erop. Voor nu dank ik u hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, Weder en andere ellendende dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op deze concert. Zijn er nogmaals dank voor het luisteren en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet goed. Blijf bij de concertzender, blijf bij X-Ray zometeen en blijf bij X-Rated, want volgende week zijn we er weer. Voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

exits.

En deze pracht gaat nog 12 minuten zo door. Bijna 25 minuten durende track van Lords of Infinity. Dat komt uit Rusland, bestaande uit een dame en een heer. Duo Marina Krishanovskaya en Mikhail Kiryukin. Zij vormen Lords of Infinity. Je hoort een gedeelte uit de track Hidden Treasures. Het staat op een split die uitgebracht is samen met Robin Story, oftewel Rapoon, op het Poolse Zoharum. Prachtig uit Rusland, omdat er ook ontzettend veel moois uit Rusland komt. Dat bewijst ook maar weer Lords of Infinity. Nieuw werk nu van Burial Hex. En dat nieuwste album van Burial Hex, oftewel Clay Ruby, dat heet Goes. Dat verscheen via Cold Spring. Burial Hex nu met Lost Sailor.

En dit complete spookhuis komt van David Jackman, oftewel Organum. En het gaat, nou we zijn denk ik nog niet eens, ja we zijn net op de helft. Het gaat ook nog heel lang door. Prachtig stuk wat u vindt op een split LP die uit is gebracht met Nurse with a Wound in 1986. Organum hoort u met een gedeelte uit Raza. X-Rated op de concertzender met nu een nieuwe verzamelaar die verscheen via Cryo Chamber. Een prachtige verzamelaar waarop veel moois staat, waaronder Dahlia's Tear en nog veel meer moois. Maar ik koos voor Skadi. Dit is Seed of Pestilence. Die verzamelaar die heet Tomb of Primordials. Hier is Skadi.

Nou, ik hoop dat u er nog bent na deze fantastische, ongelofelijke herrie van Joel Gilardini. Doomsday Clock. Nou, dat lijkt het inderdaad wel. Het staat ook derhalve op een verzamelaar die Music for Abandoned Cold War Places heet. Staat. Verscheen via Zero K. En daar staat onder andere ook Club op en Wild and Grey Frequency. De resterende tijd is nog voor The Penitential Station. Van het album The Universal, een gedeelte uit Into Essence.

Want oh, wat heb ik deze single veel gedraaid. Kwam in 1981 uit. Een 7-inch met op de B-kant Vegas. En dat verscheen via Flick Knife. Hiervoor hoorde u een gedeelte uit Into Essence van de Penitential Station. Schitterend. En van dat album, ja, dat komt nog wel een keer terug tijdens een kerstuitzending, denk ik.

einde van deze X-Rated is niet het einde van mooie muziek, want er is nog veel meer. Er is X-Ray zometeen tot middernacht. En er zijn een aantal dingen die niet voorbij zijn gekomen in de special die ik maakte rond het overlijden van Klaus Schulze. Zo kwam het album Picture Music niet voorbij en het album X, oftewel 10. Wel nu, daar gaan we nu wat aan veranderen, namelijk de track C'est pas la même chose. En dat zegt u natuurlijk helemaal niks van het album Picture Music, want in 1975 heette die track gewoon Totem. In echter 2005 werd dat album heruitgebracht met deze titel. En het is een stuk langer dan het originele Totem wat in 1975 verscheen. Daarachteraan een hele lange versie van de track Georg Trakl. En dat staat op het album origineel, op het album X. En slechts 5,5 minuut. En nu bijna opgerekt of opgerekt. De originele track is eigenlijk zo'n beetje 25 minuten tot een half uur. En die hoort u zometeen in zijn volledigheid in X-Ray. Rust in vrede, Klaus Schulze. Zometeen tot middernacht. Volgende week nog een gedeelte van Klaus Schulze met Klaus Schulze. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ook hartelijk dank voor alle reacties die ik links en rechts mocht ontvangen. Dat doet goed. Hou het cool, want het wordt warm deze week met de nodige donderbuien. Dus hoed u voor alle ellende. En mocht het volgende week zondag ook weer onweren en allerlei bomen op het spoor liggen, dan moeten we weer iets verzinnen, zodat ik in de studio aanwezig kan zijn. Maar goed, laten we niet vooruitlopen op de zaken. Maak er een mooie week van. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender, blijf bij de muziek die er toe doet. En nogmaals, dank voor het luisteren. Dag.

0: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.
1: Jindoni hanseshi tsumi.
2: Kami ni hanyakseshi tsumi.
3: Sunzai jitai ga tsumi.

Nou, zo lopend door de bossen van Wolfgang Voigt, oftewel Gaas, dan krijg je het vanzelf wel koeler. Königsforst was dit van het gelijknamige album. Je hoorde het zesde gedeelte. En dat verscheen via Mille Plateau in 1998. Gaas dus. Hier bij X-Rated op de concertzender voor, als u er nu pas inschakelt, een speciale X-Rated met louter verkoelende en onderkoelde tracks. Zoals deze bijvoorbeeld van Deep Chord, Stephen Hitchell en Rod Model natuurlijk. Deep Chord presents Echo Space. Het album The Coldest Season. Nou, dat is duidelijk niet het geval bij deze zomer. Dus krijg het vanzelf lekker koud met het Dubby Sunset. Dit is Deep Chord presents Echo Space.

Dit was Resignation. En Resignation, dat was oorspronkelijk het project tussen de heren Ekholm en Nordvarger Björk. En Resignation was eigenlijk bedoeld om een soort duistere, hele nare, duistere, donkere techno te gaan maken. Nou, er is ook vervolg opgekomen, maar dat is allemaal uitgebracht onder de naam Nordvarger. En het is ook weer onlangs heruitgegeven, alle drie de Resignations album. En dat is goed nieuws en dat kunt u vinden. Deze komt van het oorspronkelijke album uit 2009 en dat album heet 1897. En dat werd uitgebracht via 205 Recordings. Wat een cijfers allemaal. Heerlijk onderkoeld werk van Resignation. En dit is werk wat niet al te lang geleden verschenen is. Nou, toch al gauw weer 3 jaar geleden. Maar we hebben het over Gainst Naï. En Gainst Naï is een Franse band onder de leiding van Laurent Petitgan. En die timmert al heel erg lang aan de weg. En Gainst Naï maakte in 18 dus het album Make Dogs Sing. Nou, daar staat de track Rain op. En regen, als er iets verkoelend werkt, dan moet het wel regen zijn. Een prachtige track van Gainst Naï. Rain.

0: Snowbound. Jawel. En dit was de track Snowbound van het album Snowbound. Het geesteskind van Kevin Spence heet Stormloop. En dit verscheen in 2011 natuurlijk via dat fantastische ijzige label Glacial Movements. Het deed mij een beetje denken aan Biosphere. En dat geldt eigenlijk alleen voor deze track, want de rest van het album niet. En waarom de volgende op de draaitafel ligt, dat hoort u zometeen.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Dit is X-rated, nog steeds tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray. Heel veel koud werk nog tot 11 uur. En daarna gaat het gewoon door met Mick Harris. Oftewel Lul met dubbel L op het eind. Maar daarover straks meer. Ik had het net over Biosphere, dan hebben we het over Geir Jensen. En dan hebben we het over zijn allereerste band waar hij in zat, van formaat althans. En dat was Bel Canto. Samen met Annelie Drekker en Niels Johansen vormde hij Bel Canto. Nou, Geir is er natuurlijk al een hele tijd uit en Bel Canto gaat gewoon nog door. Ik zag vorige week op de Facebook van Bel Canto dat ze werken aan een nieuw album. Ik weet niet of het zo prachtig is als op Whiteout Conditions destijds. Een ijzige track is natuurlijk altijd nog Baltic Icebreaker.

Zo, so do you, wat een track. Colder. Nou, als u het daar niet kouder van heeft gekregen, dan weet ik het ook niet meer. Redshift, de band rond Mark Shreve. Het staat op het album Colder van Redshift. En dat is sowieso van A tot Z een schitterend album. X-rated op de concertzender met koude tracks, verkoelende tracks, onderkoelde tracks. En nu een plaat op de draaitafel met sowieso heel veel moois. Laibach, ik zie hier Hunting Lodge, Gerechtigkeitsliga, SPK en Lustmord. En dat is, het betreft een vroegere track van Lustmord, toen hij nog niet helemaal verzonken was in de donkerste ambient. Maar wel een ijzige titel, Permafrost. Dit is Lustmord van het album Voetemas Archetypie.

Och, mensen toch. Deze track en überhaupt dit album. We hebben het over Cindy Talk en de track Memories of Skin and Snow. En als ik het ergens koud van krijg, dan is het wel deze track en dit hele album. En ik heb het als, denk ik, in een grijs verleden al eens eerder gezegd. Maar als ik een Desert Island Collection moest maken. En dat is een, zeg maar een lijst met 10 platen die je mag meenemen naar een onbewoond eiland. Dan zit Camouflage Heart van Cindy Talk daarbij. Het project van Gordon Sharp. En tegenwoordig natuurlijk gewoon Cindy. Cindy Talk. Dit is X-Rated. Met nog meer verkoelende tracks. Namelijk Peking Cold. En dat is nieuw werk van Mount Shrine. Helaas postuum verschenen, want ondanks of ja, vorig jaar overleden Mount Shrine. Het nieuwe album is uit op Cryo Chamber. Dat heet All Roads Lead Home. Dit is Peking Cold, Mount Shrine.

heerlijk. Dat gaat nog heel erg lang zo door. Een plaatkant lang, rasch und mäßig bewegt. U hoorde Asmus Teachings. En dat alweer uit 1995 of eigenlijk nog eerder. Want het is allereerst op een cassette uitgebracht. En later door het Nederlandse label Korm Plastics. Heruitgegeven op LP. Ice Gang heette de LP. En u hoort inderdaad het schip varend door de ijsschotsen. Wind eromheen, Ice Gang, Asmus Teachings, ijs en ijskoud. En als we het toch over koud hebben, en dat hebben we eigenlijk de hele avond al. Verkoelende tracks van Project Arctic. Blinded by White, het staat op het album Third Pole. En dat verscheen in 2004. Meer koelte van Project Arctic.

schitterende Blood on the Snow. Mooi gezongen door Ian Reid. En de dame die hoorde, dat is Mouse. En Mouse speelde destijds ook diverse keren mee met Psychic TV. Nu dus met Fire and Ice. En dat is Ian Reid. Van het album Gilded by the Sun. Waar ook dat geweldige nummer Long Lanking op staat. Het verscheen via New European Recordings in 1982 alweer. Ian Reid als Fire and Ice. En het Blood on the Snow, daar krijg je het ook wel koud van. Rillingen lopen over de rug. Ik hoop dat deze X-Rated genoeg rillingen over uw rug heeft laten gaan. Samen met een goed gevulde koude kelk zou het allemaal helemaal goed moeten komen om de hittegolf door te staan. Rest ons nog een plaknacht, maar niet voordat u naar X-Ray heeft geluisterd. Want X-Ray die bezorgt ook behoorlijk wat kippenvel. Ik zei het in X-Rated al, in dit uur al. Mick Harris als Lowell hoort u zo meteen met ijs en ijskoude klanken tot aan middernacht. Mick Harris, de oprichter van Napalm Death en tegenwoordig natuurlijk al jaren en jarenlang Scorn. Maar dan onder zijn andere alias Lowell hoort tracks van de albums Dreams About Dreaming, Journey Through Underworlds, Cold Summer, jawel, een koude zomer, dat is lang geleden, Like a Slow River en Collected. Daarvan heb ik een aantal tracks verzameld en die komen allemaal voorbij in X-Ray zo meteen direct na 11 uur. Ik hoop dat u een beetje genoten heeft van deze X-Rated. Dank voor alle reacties die ik van links en rechts en van boven en beneden en via mail, Twitter, Facebook en weet ik wat allemaal mocht ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Dat doet goed. De hittegolf die loopt op zijn eind, maar het wordt alleen maar vochtiger en vochtiger en vochtiger. En daar word ik althans alleen maar nader en nader en nader van. Want de afgelopen week viel het eigenlijk reuze mee met die droge hitte. Lekker Zuid-Europese hitte, daar kan ik wel tegen, maar die vocht, bah. Maar goed, ijs, weder, hitte en andere ellende dienen. Er is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond hier bij de Concertzender. Dank voor het luisteren nogmaals en tot volgende week. En blijf bij X-Ray. En voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

Max. Rated.

En weer zo'n weergaloze track van het album Momento 0.0. Edith Alonso, zij komt uit Barcelona, Spanje. En haar album Momento 0.0 is verschenen via Deserted Island Music, het label van Remy Stromer. En ook dit album staat heel hoog in de eindlijst over 2026. Je hoorde Memento 0.3 Todo se desvaneció. Edith Alonso. En ik had het net al over albumlijsten. Daar Edith Alonso hoog in komt. En wie daar ook in komt, maar niet hoog, is de nieuwe Boards of Canada. Ik vind het een goede plaat. En hij is tot heuse alarmschijf gebombardeerd hier bij de concertzender. Want Harold heeft een track gedraaid

Onze rol heeft er zowaar twee gedraaid en ik draai er nu ook nog eens eentje, potverdorie. Boards of Canada, het nieuwe album Inferno. En dit is Arena Americana. Americanada. Het is verschenen allemaal via Warp, dat mogen bekend zijn. En ondertussen kent iedereen die plaat, dus ik hou het bij één track. De nieuwste, Boards of Canada. Toch? Nou, vooruit. Komt-ie.

Dat was nieuw van Herman Kop. En wellicht kent u hem als soundtrackmaker van de illustre films Necromantiek. Necromantiek 1 en 2. Daar maakte hij de muziek voor die films. En hij heeft nu de muziek gemaakt voor Der Golem. Ook zo'n obscure film van Herman Kop. En dit verscheen op Cold Spring Records. U hoorde de track The Night. Herman Kop hier bij X-Rated op de concertzender. Met nog 9 minuten te gaan. Die is voor de nieuwe en toch een hele oude Konrad Schnitzler. Natuurlijk oud, want hij is al heel lang niet meer onder ons. In 1981 verscheen het album Konal. En dat verscheen via het Noorse label Unitone. En gelukkig wordt het heruitgegeven op dat fantastische Duitse label Bureau B. Konrad Schnitzler, je hoort nu een gedeelte uit N1. Dit is Konal, dit is Konrad Schnitzler.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated. Nog tot 11 uur, gevolgd door X-ray tot 12 uur. In aanloop naar het Cabaret Voltaire-concert aanstaande zaterdag in Paradiso Amsterdam ben ik een flink aantal video's op YouTube aan het doorspitten geweest om vast in de stemming te komen. En wat viel mij op? Wie is in geen velden of wegen te bekennen? Chris Watson. En het betrof dan voornamelijk allemaal video's die zich voordeden met de tour die ze deden, Cabaret Voltaire deed in Amerika en de Europese tournee. Want op de Engelse tournee stond meneer Watson wel op het toneel. Wel nu, ik heb eens een nader onderzoek gedaan en wat blijkt, het heeft er alle schijn van dat meneer gewoon niet aanwezig is aanstaande zaterdag in Paradiso. Hij heeft aanstaande vrijdag heeft Cabaret Voltaire een concert in Brussel en ook daar staat op de website inmiddels dat Watson gewoon niet aanwezig is. Ik vraag me gewoon af wat het nut is van een soort reunie, een soort farewell tour samen te gaan stellen en te organiseren als je er gewoon zelf gewoon weg niet bij bent. Ik voel me een beetje bekocht, maar ik ga natuurlijk wel, want ik heb nog steeds wel heel veel zin in Cabaret Voltaire zaterdag. Maar ik heb wel een beetje de pest in. Laten we hopen dat hij er wel staat, maar het waarschijnlijk dus alle schijn van niet. Daarom nu een flink stuk Cabaret Voltaire met Chris Watson op de draaitafel. The Western Mantra. Het fantastische werkstuk wat ze in 1980 uitbrachten. Als derde, of eigenlijk als tweede LP, maar het werd geafficheerd als een single. En de track duurt gewoon 20 minuten en de andere kant is ook 20 minuten. Three Mantras. Western Mantra. Cabaret Voltaire.

Een waar meesterwerk. En dat zeg ik niet alleen maar omdat de maker ervan achter mij zit, maar ik vind het echt een waar meesterwerk. Maarten van der Vleuten maakte deze geweldige electro-track Internaut in 2013. En dat verscheen via Shipwreck Records. En u vindt het op de Internaut EP. Inderdaad, Maarten van der Vleuten, die zit achter mij. Ik heb er net een heerlijke dis mee gegeten om een goede bodem te leggen voor X-Rated vanavond. Want dat is het programma waar u naar luistert. En als bruggetje komt zometeen de nieuwe 12-inch die op zijn eigen label is uitgebracht, Signum Records. Daarover zo meer. Nu eerst vertel ik nog even dat we straks in dit uur alles gaan melden over het Grauzone Festival, wat gehouden gaat worden 9 februari aanstaande in en rond het paard in Den Haag. Maar goed, die nieuwste 12-inch van Aardvark. Daar gaat het nu eventjes om. Aardvark is eigenlijk min of meer terug. Hij woont sinds 2 jaar inmiddels in Portugal, maar het blijft natuurlijk een ras-echte Nederlander. De nieuwste 12-inch die heet 1991. En dat komt omdat er allemaal samples uit dat jaar in zitten verwerkt. Dit is Aardvark met Baksteen. Nieuw verschenen, 149 stuks. Dus haast u als u er een wil hebben op het voorgenoemde Signum Records. Dit is Aardvark. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Heerlijke vuige techno-electro-acid van Random XS. En Random XS is soms een trio, oftewel Arno Peters of Sander Friedeman en Frank de Groot. Soms is het een duo en soms is het Sander Friedeman alleen. Waarschijnlijk is dit Sander Friedeman alleen Give Your Body. En die wordt opnieuw uitgebracht dit jaar met extra remixes. Uw Delta Functionen mix staat er op de nieuwste 12-inch en de Lost Tracks remix. En die kon u net horen. Give Your Body in de Lost Tracks remix van Random XS. En we blijven in ons geweldige landje, want wat wordt er een mooie muziek gemaakt in Nederland. Zoals ook het nieuwste album van Hunter Complex, het project van Lars Meijer. Open Sea heet die en die krijgt terecht overal laaiende recensies. En dat is inderdaad zeer terecht. Dit is Hunter Complex van hun nieuwste Open Sea met Chase Manhattan.

Ja, dat is nou jammer, maar dat is geheel en al mijn foutje. Ik heb gewoon een verkeerde track van de volgende plaat opgezet. Dat is helaas niet de bedoeling. Daarom ga ik nog even in de herkansing gooien. Want het is de bedoeling dat we natuurlijk de juiste track gaan draaien. Ik ga hem heel eventjes scherp zetten. Als hij even meewerkt, maar dan moet hij wel meewerken. Ja, komt hij maar. Ja, daar is hij. Goed, dames en heren, in de herkansing. Het gaat namelijk om deze. En nou doet hij het weer niet. Goed, dit is inherent aan een live uitzending, dames en heren, jongens en meisjes. Zo gaat dat als je niet van tevoren een programma gaat opnemen. Maar ja, ik vind het nou eenmaal leuk om een live uitzending te gaan maken. Dus dan doen we het maar zo, ook als het een keertje misgaat. Goed, andermaal in de herkansing. Daar is die dan.

Zo, wat een heerlijke plaat is dat. Een nieuwe van Pearl en Yamaoka. En degene die mij volgen met de eindlijst over 2018... of hebben gevolgd met de eindlijst over 2018... die weten dat het album van hun heel hoog stond over 2018. Kijken of dat met dit album ook gaat lukken. Het nieuwe album van Pearl en Yamaoka. Het album heet Sculpture. En daarvan hoorde u Jai Bureau. En dat verscheen via Shimmering Moods Records. Goed, tijd. De hoogste tijd voor het Grauzone Festival. We geven namelijk kaartjes weg vanavond voor dat festival. Wat gehouden gaat worden 9 februari aanstaande. In en rond het paard in Den Haag. En het is me weer een volgepropt festival. Wat dacht u van Shellac? De band van Steve Albini, vroeger van Big Black. Blixa Bargeld, zonder de einstürzende Neubauten. Lebanon Hanover, Lee Ronaldo van Sonic Youth. The Mesthetics, Ancient Methods, oftewel keiharde techno. En Pink Turns Blue, The Cosmic Dead, The Blinders, Rendezvous. En Nick Voigt van Victory Floor zal ook aantreden. Tempers, Snapped Ankles, Maggot Heart, Sink Ya Teeth. Charlie and the Lesbians, Rude 66 en Fata Morgana. En er is ook nog een tentoonstelling gaande rond het werk van Genesis P. Orridge. En of dat dan niet genoeg is, is er ook nog een symposium met Blixa Bargeld en Steve Albini. Tevens een filmvertoning van The Public Image is Rotten. Nou, waar die over gaat, dat kunt u wel raden natuurlijk. Wij geven kaartjes weg. We geven 2 kaarten weg voor dat Grauzone Festival. En u kent het recept. Het enige wat u hoeft te doen is mailen bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Onder vermelding van Grauzone. Als u kans wil maken op een van de 2 kaarten die wij dus vanavond weggeven. Ik geef heel eerlijk de 5e en de 10e mailer. De kaartjes. En wie dat zijn, dat hoort u rond 22:30. Nu snel over naar de muziek. Ik zei het net al, Steve Albini is tegenwoordig werkzaam in Shellac nadat hij in Big Black zat en ook nog in The Rape Man. En ook nog producer is geweest van onder andere PJ Harvey en Nirvana en The Pixies en White House. Wat dacht u daarvan? Jawel, Shellac zal optreden in Grauzone. Daarom nu van dat breekmakende eerste album at Action Park, Shellac. De mailbox staat nu open en u kunt mailen

hoe kan ik dansen in de smalle grachten? Het is zo stil vannacht. De maan is

De kameraden zijn moe tot in hun botten. De kameraden hebben Geneva en een accordeon. Ze manillen, met de botten versunken.

in mijn smalle gaat. Niet in mijn abri. Nee, in de vrije nacht. Ik wil dansen, nog met de laatste sterren. Gagega brengt salvo's en granaten. Daartussen, onverstoord door het gebulder, roept een koekoek. Hoe kan ik dansen? Hoe kan ik dansen in

Hoe kan ik dansen? Ja, laten we hopen dat Blixa Bargeld ook zo optreedt als hij in het paard in Den Haag staat. Dat zou heel erg leuk zijn. Laten we wel wezen, het is zonder de Einstürzende Neubauten dus, maar Blixa Bargeld zal daar solo optreden met tal van effectapparatuur en natuurlijk zijn onmiskenbare stem. De stem die u hoorde, en daarom vond ik het wel grappig om het even in het Nederlands te doen, in de loopgraaf. En dat kwam van het Einstürzende Neubauten album Lament. U luistert naar X-Rated op de concertzender waar we alles hebben over en vertellen over het Grauzone Festival. Weliswaar midden in de nacht, maar een zeer graag geziene gast is de Bunker Terror Techno van Ancient Methods. Luister daar vooral nu even naar, terwijl u nog de kans heeft om te mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op de twee kaarten die wij vanavond verloten. En het is nu tijd voor de Bunker Terror van Ancient Methods.

0: Zo, die was ook sneller afgelopen dan dat ik dacht. Oh, jammer is dat. We hebben het over Nick Void. Wat geweldig. Haar versie van Rocket USA natuurlijk. De track van Suicide. Geweldig. Nick Void. Ik hoop dat ze dat ook gaat doen op Groutzone. Want Nick Void van Factory Floor, die treedt daar ook op. Inderdaad, ik heb de hele lijst genoemd en die kunt u natuurlijk terugvinden op de Facebookpagina van Groutzone of anders natuurlijk op Groutzone site zelf. Ik hoop u daar aan te treffen, 9 februari aanstaande. De mailbox die staat nog heel even open, dus u kunt nog even mailen. En om 10:30 maak ik bekend wie de gelukkigen zijn van de 2 kaarten die wij dus vanavond weggaven voor Groutzone 9 februari aanstaande in en rond het Paard in Den Haag.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, welkom. Tweede uur X-rated hier bij de concertzender op deze natte avond. Deze koude avond. Dus blijft u lekker binnen en geniet van al het moois van experiment van toen en nu. En straks na 11 een hele stemmige mooie X-ray tot middernacht. Nu eerst terug naar het verleden, begin jaren 80. Toen bracht Mark Stewart zijn LP uit Learning to Cope with Cowardice. En dat ding, dat wordt opnieuw uitgebracht. Origineel verschenen op Unused Sound Records. En komt nu uit met een extra plaat erbij, The Lost Tapes. Nu nog even het origineel op de draaitafel. Dit zijn Mark Stewart en de Mafia hier bij X-Rated.

Rome, vernoemd naar Jerome Reuter. En dat is de man achter Rome. The Torture Detachment. Deze prachtige track vindt u op het album Confession d'un voleur d'âme. Rome aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kunnen luisteren naar de geweldige producer, muzikant uit Sri Lanka, Paul Jemenasam. En die bracht zijn album Rights. Dat was zijn eerste album uit in 2013. Vijf delen staan er op het album Rights. U hoorde deel 4. Dat verscheen dus in 2013 via Subtext Records. Prachtig werk van Paul Jemenasam. En ik weet nog dat hij in 2013 echt mijn eindlijst heeft gehaald. En terecht.

0: Zometeen het derde uur X-Rated en dat is onder de noemer X-Ray. En getuige het weer, dacht ik, we doen het allemaal eens wat, ja, wat ja, meer naar de herfst toe eigenlijk. Want winter is het, ja, op zich gelukkig een eind weg. Op zich hou ik meer van de herfst dan die verschrikkelijke winter. En daarom wat herfstgeluiden in X-Ray. Zometeen Yellow Six. Een aantal tracks van het album Disappear, zoals dat verscheen in 2003. En daarna hoort u een aantal tracks van het album Fixed Context van het Amerikaanse collectief La Bradford. En dat zijn inderdaad heerlijke laidback herfstklanken. Prachtig werk dus van Yellow Six en La Bradford. Zometeen in X-Rated. In X-Ray. Ja. X-Rated. Die is er volgende week weer. Heb wat mij betreft een hele fijne week. Misschien kom ik u wel tegen aanstaande dinsdag. Want dan zijn natuurlijk de befaamde Residents. The Residents. Die zijn in Muziekgebouw Eindhoven. Daar gaan we nog kaarten voor weg. Daar bent u nu te laat voor. Maar u kunt nog kaarten kopen. The Residents gaan ze niet missen. Dinsdag dus in Muziekgebouw Eindhoven. Voor nu dus, heb een hele mooie week. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. Want op deze zender is zo ongelooflijk veel prachtige muziek te ontdekken die u helemaal nergens anders hoort. Dat geldt voor X-Rated, maar dat geldt ook voor talloze andere programma's. Gaat u op de zoektocht en als u toch bezig bent, doneer dan aan ons, want we hebben het keihard nodig. Tot volgende week. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

gisteren in de Jacobikerk, toen ik bij dat merch tafeltje stond. Toen lag er ook het album van Abul Mogar, And We Are Passing Through Silently. En toen dacht ik, oh ja, die plaat, die gaan we vandaag weer draaien. Ook als, als herinnering aan gisteren het geweldige concert wat Abul Mogar met Rafael Anton Irisarri maakte. Dit was Abul Mogar met Nick Nicely. En Abul Mogar maakte een remix van de track London South, origineel van Nick Nicely. Het verscheen allemaal in 2019 op Houndstooth. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we even gaan beuken. We zijn namelijk, vorige week is het er een klein beetje bij ingeschoten, maar ik wilde eigenlijk wel aandacht besteden aan het overlijden van Erik de Vries. Die is 2 weken geleden overleden en vorige week dus. Ja, helaas was daar niet echt ruimte voor in X-Rated. Vanavond wel. Ik wil even stilstaan bij de dood van Erik de Vries. Hij was de helft van het noise duo Winterkelte. En daarom heb ik gemeend een track van Winterkelte te draaien. Drum and Noise verscheen in 1999. Daarvan hoort nu Rebound Effect versus Sustainability, deel 1. Rust in vrede, Erik de Vries. Hier is Winterkelte.

Nou heb ik dus voor een bekend Nederlands muziektijdschrift al een top 10 moeten inleveren. Omdat die gepubliceerd gaat worden in het kerstnummer. Maar ja, dan komen de platen van Rafael Anton Irisarri uit. En die Brotherhood of Sleep die u net hoorde. Die wordt ook met de dag beter dat je hem draait. Dus ik zal het toch eventueel moeten gaan aanpassen. Maar goed, dat zien we later in het jaar wel. U hoorde inderdaad Brotherhood of Sleep met opening Filling the Dome with Astro. Light. Het verscheen op Devotional Hymns to a Brilliant Flaming Sun. Weer zo'n fantastische release op Winter Light Records. Dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender, waar we nog steeds heel blij zijn met het nieuwe album van Velios. Dat is er ook weer zo een, ja. Die zou ook zo weer de eindlijst in kunnen, dacht ik zo. Obsidian Forest, en dat is in tegenstelling tot wat ik vorige week zei, niet verschenen op het eigen label van Martin Stürzer, maar op Loki Foundation. Martin Stürzer als Velios. Gelukkig doet hij het weer onder deze naam. Hier is Pillars of Night.

millions dans cette phrase. Vous l'avez écrite.

Wat een fraai werk van His Divine Grace. Je hoorde His Divine Grace met de track Pourquoi? Toujours Pourquoi? En het staat op het album Le Grand Secret, wat in 2006 verscheen. His Divine Grace deed dit op het label Roye om Roye. En helaas niet heel veel tijd meer, dat ga ik later vast wel weer goed maken van het nieuwe album van Iriar Mor. En dat is verschenen net nieuw op Cyclic Law. U hoort nu Templi 0, Iriar Mor.

0: Michael Jura. Prachtige stem, die man. Skin, hoorde u. Michael Jura en Jarbo van Swans. Maar in deze incarnatie maakten ze het waanzinnige album Shame, Humility, Revenge in 1988. Onder de naam Skin hoorde Nothing Without You. Aan het einde van deze episode van X-Rated. Hier en daar wat langere tracks dan normaal. Volgende week doen we het weer op de ouderwetse manier. Want geen festival in het verschiet. Maar je weet maar nooit wat ik nog tegenkom onderweg. Je weet het maar nooit. En ik ga in ieder geval heel veel nieuwe dingen luisteren. De komende week die ik achterliep. Dus dat komt allemaal volgende week wel aan bod. Zometeen is er een X-ray tot middernacht. En ik heb gemeend weer eens goed aandacht te besteden aan onze Dirk Serries. Die hier nog steeds het programma Portamento maakt. En Dirk Serries heeft een nieuw album uit. Defiance of Self. Zometeen hoort u in X-ray eerst twee tracks van een album Black Frost. En dat maakte Dirk Serries samen met Chihai Hatakeyama in 2020. Daarna hoort u vier tracks van het nieuwe album Defiance of Self van Dirk Serries solo. Zometeen allemaal in X-Ray tot middernacht. Ik kreeg zojuist via de socials de vraag of er weer een winter solstice nacht aankomt. Wel nu, dames en heren, jongens en meisjes. En die komt er weer aan. Echt waar. En dat gaat gehouden worden van zaterdag 21 december op zondag 22 december. En dat gaat gevolgd worden door de kersteditie van, in ieder geval van Sensenta en van X-Rated op de zondag de 22e. Dus die Winter Solstice nacht, die staat van 1 op 22 december. Sleep is overrated. U weet het. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. IJsweder en andere NS-ellende dienende is er volgende week weer. Een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Tot dan. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Ja, track Punic noemen en dan zo klinken. Potverdierie. Heerlijk zeg. Speedy J Punic. Het staat op een dubbel 12-inch Patterns remix. En daar zit dus een extra 12-inch bijgevoegd. Met op kant 4 een mooie ads. En op kant 3 deze Punic. Een heerlijk experimentele, lekkere harde track. Aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond van Speedy J. Oftewel Jochem Paap. En dat verscheen in 19... Ja, track Punic noemen en dan zo klinken. Potverdierie. Heerlijk zeg. Speedy J Punic. Het staat op een dubbel 12-inch Patterns remix. En daar zit dus een extra 12-inch bijgevoegd. Met op kant 4 een mooie ads. En op kant 3 deze Punic. Een heerlijk experimentele, lekkere harde track. Aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur.

de hoogste tijd dat we eens eventjes goed aandacht besteden aan deze dame. Ik heb het over Lisa Belladonna. En die heeft zo tussen neus en lippen door toch eventjes meer dan 50 albums uitgebracht. Dat doet ze voor het grootste gedeelte bijna in eigen beheer. De Bandcamp die puilt uit van allerlei digitale albums. En de een is nog beter dan de ander. Het is, ze doet het werkelijk geweldig. Ze is ook een alleen maar bezig met modulaire synthesizers. En heeft een The Big Moog staan. Sowieso doet ze heel veel met Moog synthesizers. En is ook verbonden aan het bedrijf Moog. Lisa Belladonna. U hoorde Autopsy van het album Turning Point. Hierbij X-rated op de Concertzender. Waar we nog even verder gaan met diepe, diepe klanken. Herfstige klanken. Maar dan uit België. Dit is Inner Woud. En Inner Woud is het project van Pieter Jan van Asje. En hij weet zich vergezeld van Colin van Eekhout van Amenra. Inner Woud heeft een 12-inch uitgebracht op Consoling Sounds. En daar hoort u nu de A-kant van. Dat is Dron. Er is Inner Woud featuring Colin van Eekhout.

Ja, de briljante titel Der Tod ist ein treuer Kamerad. Ik hoor het nog zo uitgesproken worden door Arjen Grolleman. Dit was een van zijn lievelingstracks. En deze is dus een heuse X-rated klassieker. Le Testament du Lumière. En u hoorde het derde gedeelte uit Der Tod ist ein treuer Kamerad uit 2003 op Dark Vinyl. Het is overigens al eerder uitgegeven in 2002 in een hele kleine oplage op een CDR'tje. Nieuw materiaal nu van Proto You. En Proto You is Sasha Pouzan. En zij woont in Kiev. Het is, Kiev wordt natuurlijk behoorlijk onder vuur genomen de afgelopen tijd. En het is wat dat betreft heel dapper dat er nog een album van haar verschenen is. Het album Proto You, Sasha Pouzan. En zij maakte het album Dark Orbit voor Cryo Chamber. U hoort haar nu in Space Pulse.

0: Een geweldige, naargeestige track van James Plotkin. En de stem die u hoorde was Ruth Collins. En verder wordt dit album bijgestaan door Mick Harris. Vroeger Napalm Death en nu Scorn. En Franz Treichler. En hij is van The Young Gods. James Plotkin zelf was vroeger van OLD onder andere. Oftewel de Old Lady Drivers. Je hoorde de track Disease as a Child en het staat op het album The Joy of Disease. En die verscheen in 1996 op Avant Records en dat is een label wat alleen in Japan verkrijgbaar is geweest. James Plotkin en Ruth Collins aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kon je luisteren naar Alex Slota en hij leverde een track Labyrinth voor de mini-cd Noise vs. Poetry No. 2. En dat verscheen via Krater Recordings uit Duitsland. En dat is weer een sublabel van Audiofop Records. En daarvoor een fonkelnieuw werk van Proto U van het nieuwe album Dark Orbits. Dit markeert helaas wel het einde van deze episode van X-Rated, maar er is meer. Een derde uur en dat tot middernacht, een heel uur lang. Colin Potter en hij is sinds hele lange tijd al lid van Nurse with a Wound. Maar in deze tijd was hij solo zichzelf dus, Colin Potter. Ik heb het over 1990 en u hoort tracks van het album Sea die hij in 1990 maakte. En 10 jaar later, in 2000, maakt hij het album And Then. En daar hoort u ook tracks van. Zometeen Colin Potter in een nieuwe X-Ray tot middernacht. En nou, X-Ray dit heeft zich een beetje aangepast bij het weer. Het was lekker herfstig vanavond. Ik hoop dat de regen het laatste is wat ons pest. En de komende week wordt het gewoon weer lekker herfst. Oh nee, het wordt lekker zomer. Jazeker. Het wordt een lekker zomertje, dus volgende week hebben we een heerlijke zomerse X-Rated met hits en dijenkletsers. Wat mij betreft, dank voor het luisteren. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet goed. De playlist die staat op de site en u kunt deze uitzending direct na 11 weer terugluisteren. Dank voor het luisteren nogmaals en wat mij betreft tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: Max.
1: X-rated.

ja, dit album staat nog steeds bij mij op eenzame hoogte. En helaas is het maar bij één album gebleven. Althans onder dit alter ego. Ik heb het over Coma Virus. En Coma Virus, dat is Paul Haslinger. En Paul Haslinger heeft ooit deel uitgemaakt van Tangerine Dream. En hij sloeg met deze, namelijk het album Hidden, een hele zware dark ambient kant op. Heerlijk uitgebracht op het label van SPK, Graham Revell, het Side Effects label, waar onder andere ook Nocturnal Emissions aan meedeed. Het Side Effects label uit 1996 was dit allemaal weer Hidden. En u hoorde Arcana Mundi dus van Coma Virus hier bij X-Rated op de concertzender. En ik heb inmiddels uitgebreid contact met de Hybrids uit België. En zij gaan mij een behoorlijk pakketje cd's opsturen. Dat is heel erg fijn, want ze luisteren ook naar dit programma. En dat is leuk. Ze hebben onlangs, een paar weken geleden, heb ik ook een exclusieve track van hen gedraaid. En dat was voor mij nu ook genoeg reden om nog een keer de Hybrids op in de speler te stoppen. Een album uit 2010. Het album Urban Rhythms, Urban Rituals. Uit België zijn dit de Hybrids met Sleepers.

Ja, dat kan natuurlijk alleen maar Psychic TV zijn. Bestaande uit Genesis, P. Orridge, Alex Ferguson en Peter Christofferson.

0: dat kwam van het allereerste album van Psychic TV, Force the Hand of Chance. En daarna werd het helemaal een supergroep met Dreams Less Sweet natuurlijk. Maar dit album uit 1982, dat kwam er duidelijk heel goed in. Force the Hand of Chance verschenen op Some Bizarre. Just Drifting, schitterende X-rated klassieker. En terecht natuurlijk geschreven voor zijn dochtertje van Genesis B. Orridge, Caress Psychic TV. En daarvoor, rechtstreeks uit Wales, hoort u Shin Woo Koon met Thermohaline Stratification. Althans, een gedeelte daarvan, want dat nieuwe album van hem, dat zijn allemaal composities van 20 minuten. En dat nieuwe album, dat heet Stratigraphy. En Stratigraphy is verschenen op zijn eigen Mankey Music. En daarvoor hoorde u dus nieuwe klanken van Phonogramma met het nieuwste album The Void on a Distant Sun. Een en ander markeert helaas wel het einde van deze X-Rated, maar geen nood. Er is nog veel meer moois en dat is zometeen X-Ray tot 12 uur. U hoort een oude gediente van de minimal music. We hebben eigenlijk het gouden drietal Philip Glass, Steve Reich en Terry Riley. Wel nu, de laatste, Terry Riley. Daar heb ik van de gemeente een goed stuk op te nemen uit 2012... Het heet Aleph en u hoort het tweede gedeelte. Het is Terry Riley die heel lekker losgaat op de Cork Triton Studio 88 Synthesizer. Een en ander verscheen op het label Tzadik in de series Radical Jewish Culture. Terry Riley dus zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Fijn dat u zomergasten liet voor wat het was en ging voor de herfstklanken in X-Rated. Geniet van de komende week. Wellicht komen er nog 2 dagen zomer aan. Daarna stort het toch weer in. En dan zijn we weer terug bij volgende week. X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11, zoals u dat gewend bent. Bedankt ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender, want er is hier nog veel meer moois te beleven. Dank voor het luisteren en wat mij betreft tot volgende week. Dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings. X-rated.

Ja, zo'n plaat waarvan tenminste ik kan horen wie wat doet. Ik weet niet of dat bij u het geval is, maar bij mij in ieder geval wel. Het fantastische samenwerkingsproject tussen Piet Nemlouk en Robert Görel. En Robert Görel kennen we natuurlijk van de Deutsch-Amerikanische Freundschaft die hij had met wijlen Gabi Delgado Lopez. Piet Nemlouk en Robert Görel als Electro. En dat is op twee albums. Twee Electro-albums zijn er verschenen. En de eerste was in 1996. Dit is van Was van Electro. De 12 inch die daarvan getrokken is. Perfect Body, deel 2. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Nog tot 11 uur. Heel veel moois in X-Rated. En daarna nog veel meer fraais in X-Ray. We hebben weer een gezellige, volle studio. Jongens, laat je horen. Het drie vrienden zijn hier op bezoek en die hebben

Boston 168 en Gigantia. Dat gaat om een 12-inch verschijnen op het label Beat Pitch, het label van Alan Ellion. 1 september is de release datum. Dit is Boston 168. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede.

Ja, ik roep regelmatig in een jaar, dit is deze week de plaat van het jaar, maar dit is toch deze week de single van het jaar. Hodes hebben we het over met de Into Dust EP. En de Into Dust EP van Hodes, dit verscheen op Mental Modern. De 12-inch Into Dust en u hoorde de track Nothing Has Changed. Wel nu, we hoorden net al aan het begin van de show. We hebben weer, of ik heb hier weer drie goede vrienden die aan zijn geschoven. En ik heb ze gevraagd om alle drie een plaat mee te nemen waarvan ze het idee hebben dat die zeker X-rated waardig is. Ik heb ze alle drie gehoord en ik kan u vertellen, ze zijn alle drie X-rated waardig. En daarom beginnen we nu. De eerste, die komt van goede vriend Sietz Tjarda. Visiona. En Visiona, dat komt uit Chili en is woonachtig in Polen op het moment. Visiona, bekend van zijn werk dat hij gedaan heeft met Doppler Effect. Denk aan bijvoorbeeld Die Reizen. Dit is de track Claro Scuro van het gelijknamige album wat verscheen via Frigio en Circadian Edition in 2022. Sietz Tjarda met zijn bijdrage. Dit is Visiona.

Brecon. Brecon hoorde u met Contort. En dat komt te staan op de Grow EP. Want inderdaad ook nog niet uit. 18 augustus gaat het verschijnen op het label With Bells. En Brecon heeft al als support opgetreden met mensen als Tom York, Fortet, Max Cooper en Caitlin Aurelia Smith. Brecon, prachtig. Contort. En dat komt te staan op de Grow EP, zoals ik al zei. Het komt uit Bristol. We zijn toe aan de tweede track van een goede vriend. En dat is dit keer Martijn Venekatten. Hij heeft meegenomen een LP van Io Mac. En Io Mac die heeft onlangs nog een track uitgebracht met Saint Abdullah. Dit is echter Io Mac van een LP uit 2016. Io Mac is Ian McDonald. Dit hoort nu Toward an Entity of Oneness. Het staat op Bedouin Tracks. En waarom? Omdat het uit is gebracht op het Bedouin label. Sowieso een schitterend label. Martijn Venekatten met Io Mac. Oh, dat gaat even mis. En daar gaat hij weer goed.

Heerlijk gekraak en gepiep van Marina en Jekko, Jekko. En ook dat gaat nog verschijnen, namelijk op 11 augustus. Het geweldige album Atlas der Gedanken. En u hoorde Moed zur Wahrheit. En dat verscheen via Edition Door. Of dat gaat verschijnen, moet ik eigenlijk zeggen. Marina en Jekko, Jekko. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we natuurlijk nog één plaat te gaan hebben van goede vriend. En dat is dit keer Lex Post. En hij duikt eventjes kort maar krachtig in de heerlijke sompige dub van Mike Schommer. En dat is een van de grondleggers, samen natuurlijk met Rod Model, van Echo Chord. U hoort nu Untitled 8 en dat staat op de Deep Chord verzamelaar DC 15, Deep Chord 15 dus. Lex Post met de dub in Untitled 8 van Mike Schommer.

0: Ja, de oplettende luisteraar hoorde het misschien. Ik heb gewoon 2 keer dezelfde track gedraaid. Express, omdat hij maar 2 minuten duurde. Lex verdient meer. Daarom 2 maal Untitled 8 van Mike Schommer. Van het album DC-15 verschenen op Deep Court Records.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, X-rated 2 uur nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. De honden, die laat u binnen, want buiten is het inmiddels hondenweer. Tenminste in dit gedeelte van Nederland, het noorden nog niet geloof ik. Helaas bereikte mij gisteren het bericht. Dank aan Johan voor de heads-up, want ik had het zelf nog niet gezien. Bereikte mij het bericht dat helaas is overleden Tommy Stumpf. Nou, waar de hele wereld aandacht besteedt, het overigens zeer terechte aandacht besteedt aan Sinéad O'Connor, laat ik dat aan de hele wereld. Ik ga wel een track draaien van Tommy Stumpf, alhoewel misschien bijna helemaal niemand hem kent. Ik ben eens een keer bij een concert geweest van Tommy Stumpf, samen met Jozef, een vriend van mij, René, een vriend van mij, de barman, degene die de kaartjes controleerde en iemand achter de garderobe. En dat was het. En Tommy Stumpf heeft daar ruim uur een geweldig concert gegeven voor deze 5 à 6 mensen. Fantastisch. Tommy Stumpf is nu niet meer. Hij heette Thomas Peters en was een van de grondleggers van de band DRKFC. En zijn laatste album heet Alle Ziend Tood. Tja, rust in vrede. Tommy Stumpf. En nu voor Tommy Stumpf. En u, de luisteraar. Wat mij betreft de beste track die hij ooit gemaakt heeft. Zijn tweede single. Zeldzames Glück. Rust in vrede. Tommy Stumpf.